0: special fun.
1: Kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantoor werk.

Vier bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV. 4.

0: Pampobok Radio Bok TV. Welkom by Afskop aan jou gebring deur Halfway Kels.
1: Ja, dis Halfway
0: Tygervallei. Amper butcher ek daai eentjie. Vra om verskoning, ons natuurlik afhandel met ons sokker wêreldbeker kompetisie. Ja. En ons het die liedjie op pad.
2: Yes.
0: Die gedekte dingetjie wat so half twee vleie met een klap is.
1: Ja, so Argentinië het natuurlijk verloor en don't cry for me Argentina, een bykie hartseer, so ek het gedink, ons kan nie dit so doen nie, so kom ons maak, slig het een bykie.
0: Net so, so dis op pad blijn geskakel, nou eers 9 uur tyd vir jou nuus.
3: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad, besoek safarioutdoor.co.za.
4: Martin, Yulandi, and

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Cape Foods is jou een-stop-winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
2: Craving that flame-grilled flavor you love? Steers is serving hot, fresh, and straight from the grill. Grab a cheeseburger and chips for only R69.90 and save R10. Or get three flame-grilled full wings and chips for just R54.90. Plus, enjoy our Wacky Wednesday. Buy one burger and get one free for R69.90 every Wednesday. Steers, flame-grilled, it just tastes better. T's and C's apply.
3: Negerachtenoot.

Robbie Williams met Angels vir jou hier op Bok Radio, amper 20 minute voor 4. Kijk gewoon like hierdie afgelopen naweek se top 10 van die top 20. Dis Juanita Du Plessis met Bly in Jou Bond. Sy is op 3 plekke van 13. Christine met Ek Kom Jou Haal op 9. Oh, hy sak bykie af van die vierde posisie. Danny Smoke op 1 posisie van 9 met Naam Weggooi hierdie week op nummer 8. Dian Rua is op 1 posisie van 8 met die ergste. Hierdie week op nummer 7.

0: Die beste van jou op jou beter alternatief. Spoken Radio 9.5. Geer nog sommer die eindklok span. Zee en Monique som dit tot met 7 uur aan jou gebring. Dier Edemite, die jou taan. Hier is Van Halen Jump. Een van die liedjes met instructies. Mag toch my keuse gewees het, ben jy vergeet. Maar dis ook
1: my na te
0: vind. Ja, is een nieuwe reel wat geïmplementeerd word hierdie week, as die een van die boknaas jou liekie reg raai, dan gaan jy moet verander. So, ek het my iets anders gekry, dis heel ok, en is heel wat liekies wat hier gekom het, liekie met een instructie of instructies.
1: Wat wil jy sê wat om te doen?
0: Yes, en yes, hier was een lang lys. Is heel wat mense wat reg ingekoop het in die spel, so 10-12 boodskappe en liedjes gestuurd, so op een streep, van het wat ons gekry het, en hierdie is nou die Samsung DJ Skip gedeelte van die program.
1: Moet nie kwaad raak nie.
0: Ja, dus ons gaan maar net dier al die opties, ek mag het ook later ingooi, een van my ginseling wat ek heeltemal van vergeet het.

0: My mates, ek het jou 7 los ek hier gehoor het, nee.
1: Weer, ek het eindelijk aan hom gedink, maar ek het geweet. Ek het geweet, hy gaan deurkom.
0: Natuurlijk het jy nou gedink. En dan het Monique my wijsgemaak op die liedjie wat ek nog nooit in my lewe gehoor het,
1: nee. Cupid Shuffle!
0: Ek het nog nooit gehoor van die Cupid Shuffle, nee.
1: Ek is

0: Het is Nederlandse zoeker wanneer het eerste zoon.
1: Bos is, ja.
0: Okay. Okay, so it's not bad, nee. Onze DD1 van Limp Bizkit.
1: Oeh.

0: Dirk van der West is in het soortgelijke raad. En dan baie belangrijk van die Beastie Boys.
1: You gotta fight!
2: Hey!
1: For your right! To party!
0: Hierdie alles is gebrand. Hierdie was op, ja, op die punt van de optie wees. Maar
2: ook life.
0: Een van die liedjes wat gewend het natuurlijk sy deurkom.
1: You gotta fight!
0: Ja, ons het hierdie enekie. Baie uit.
2: You put your right foot in, you put your
3: yes,
2: right foot
3: wat
2: out,
3: het
2: you put your right foot in and you shake it
0: stof
2: all around.
0: Stof, klinker, iets hards is rei.
1: That's what it's all about.
0: Het jy al die oukie-poukie gedoen?
3: Nee, gebeur dit of nie?
0: Jy het seker al die get-up gedoen.

0: Nee, dan gaan we weer sê net ja.
1: Oh, Rommel. Dat is bad. Uitstekend. Mooi gedoen. Well played, Monique. Well played, Monique.
0: Dank je.
1: So, ek het nie gegaan met my hip nie, maar daar was een liedjie wat amper dadelijk in my kop ingekom het, want ek ook baie lang los gewerk het. Ek weet, die ding was huge, nee, die ou was huge gewees. Ek dink hy het drie hits gehad en toe loop hy.
0: Okay.
1: Ek is klaar, en dit is een baie Europese ding om te doen. Jy weet, kom, Ricky Joel,
0: en dan,
1: jy gaan nie huis toe. En hierdie is baie goeie raad, vooral vir die manne wat die karate met water vat, en dan later begin voel, hulle het een swart belt, in enige type fight.
0: Oh.
1: En soms wil jy net van die huis sê, maar ou, relax, take it easy.
0: Nie so seer een opdracht nie, maar voorstel.
1: Ja. Dit is die selle ding. Een voorstel is maar net een opdracht. Met minder intentie. Ek gaan vir jou eerst een voorstel gee, en dan gaan ek vir jou opdracht gee, en dan gaan ek jou slom te kop.

0: Simon Loske, Darren Fort, mijn mok met jou, hè? Zing hem niks, dat is nu je het ding.
1: Ik vat het, ik vat het.
0: In mokje.
1: En dan maak ik het mijne. Ik vat dit in en ik maak om mijne.
0: Nee, nou, jij hebt Darren gevat van mij en het jou nog gemaakt. Ik kan niet al van die.
1: En toen ben ik.
0: Dus kijk maar. Dus kijk maar wat er gebeurde. Dat was Likkie's met instructies. Jij ben Likkie van Monique van alle mensen. Om Koert, vat mij ook met jou. Wel dan.
1: Oh, ik ben zo gelukkig. Dit is mijn ongelooflijk.
0: Toen denk je voel ik. Ik voel ook leuk.
1: Is oké, okay, voel beter.
0: Ach, dankie. Dankie voor die goede raad. Ik zal me net beter voelen.
1: Als hij moet.
0: Ja, zie je, oké. Want ga kijken naar jou pa, hè. Want ze nog lekker likkies met instructies aan. Ik kom voor jou tot met jou nies om 6 uur. Net dus kan jou nies om 6 uur. Heet ons jou Game With No Name. Weet je wat, ons nou zo lekker jou letterlijk een quiz gespeeld.
1: En ons het zo laat de naam uitgedrukt.
0: Ons het besluit, ons gaan aangaan met die week. Hierdie week doen ons steeds letterlijk een quiz. Okay, so daar is 90 sekondes op die horlosie vir jou. Ons het een letter, want Monique het een letter geïdentificeer. En al die vrou wat sy het, die antwoorde begin allemaal met die selle letter.
1: Ja.
0: Okay, so dit gaan oor ken jy goed en hoe vinnig is jy met die antwoorde kry. Want vir elke 3 vrou wat die deur is, of die reg of verkeerd is, kry jy een extra punt. En teen Vrydag, die speler met die meeste punte achter hulle naam, stap weg met een lekker ou prijsie van the Grounds Meat and Deli.
1: Verlede week se wenner natuurlijk gewen met 24 punte.
0: Yes, en niemand het naby gekom nie. Gemiddeld was hy 15-16 gewees.
1: Geheim was vinnig.
0: Yes, spoed.
1: Vinnig.
0: En nou skips. Okay, so ons het iemand nodig om te speel vandag. Ons gaan jou bel net na die nies en weer om 6 uur. So, al wat jy nou moet doen is, om te kwalificeer om te speel is, sê vir ons, wat is jou gunsteling letter tussen M en Z? En dan bel ons jou.
1: Is altijd M, onthou net dit.
0: Of altijd Z. So, ons het iemand nodig om te speel, maar ook gauw, en dan bel ons jou net na 6. Nou, kyk ons wat gaan aan op die paie.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
3: Radio Uitkok Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paie op hierdie stadium. Ek het vir jou niets aan my kant nie. Net daar die ongeluk wat vroeger vandag gebeur het op die N1 uitgaande net na die R300. En dan ook natuurlijk padwerke by Platte Kloofweg by die N1. Verder, as er nog iets is, laat weet vir my, is 074-2989.
0: Krag, betrouwbaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebouw is, van robuuste bakkies tot veelzijdige werksvoertuie. Foutan lever die sterkte duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, of op die werf is, of op die pad is, Foutan voertuie is gemak om die werk gedoen te kry. By Foutan Parel wag reeks betrouwbare werkpaarde, wat reg is om som die besigheid te groei. Foutan Parel, gebouw vir werk, wat saak maak.
3: Uitklok, verkeer.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Jou dagelikse dosis lekker.

0: klikkies met instructies, al die partners, ABBA, Gimme Gimme Gimme, Man After Midnight. Voor dit teens Jordaan, Namibs Roos, en dis vir jou net hier op jou beter alternatief, is Bokker aan die Bok TV. Ongelooflik lekker om in jou geselskap te kan wees, is maandag aand, dis een minuut voor 6, en aan die ander kant van die nies het ons jou game met nou nie. Dit is letterlik a quiz. So nog jy nailed that.
1: Fantastisch.
0: Ons het ons speler, en ons weer gevra, kies een letter tussen M en Z, jou ginsling letter tussen M en Z, en natuurlijk moet ek jou ook kies wat gaan met Z. Dit is die beste letter onder die son.
1: Ek gaan jou vaai daarvoor, tenminste is al twee ons letters zigzag, so dit werk.
0: As jy so sê. Ons het jou nie in die kom, blijf geskakel, letterlijk, a quiz, is volgende.
2: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
3: Uitklok hooftrekker.
1: Dit is nou 6 uur in die nuus. McKenzie verdedig die FIFA wereldbeker uitgawe van 31 miljoen rand en Limpopo regering sal voortgaan met pogings om padsterftes te verminder.
3: Klok nies.
1: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het die sowat 31 miljoen rand verdedig wat uitgegee is op Suid-Afrikaanse FIFA wereldbeker program en sê die departement het niks om weg te steek nie. Dit volg nadat politieke partye die uitgawe as verkwistend beskryf het. Die departement se woordvoerder, Zamasa Welapi, sê 151 deelnemers, uitsluitend diensverskaffers, het na Mexico en Amerika gereis met privaat borge wat 'n deel van die koste gedek het. Sy sê 'n finale opsomming van borge se bydraes moet nog ingehandig word. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsiyenso Ramokgopa, sê die regering gaan voort met planne om Suid-Afrika se kernenergieprogram uit te brei. Dit is ten spyte van kommer oor veiligheid by Kuberg in Kaapstad, die land se enigste kernkragsentrale. Ramokgopa sê die uitbreiding is deel van die geïntegreerde hulpbronprogram om afhanklikheid van steenkool te verminder, die land se energiemengsel te diversifiseer en die kernbedryf uit te brei. Die instelling daarvan word tot 2039 beplan. En Limpopo's premier Poppy Ramotuba sê die provinsiale regering gaan voort om met wetstoepassingsagentskappe en alle belanghebbendes saam te werk om pogings te versterk om padsterftes te verminder. Dit volg na 'n dodelike naweek op die provinsiese paaie waar 2 afsonderlike ongelukke 14 lewens geëis het. 6 mense is ook beseer. Die regering se woordvoerder, Tulewali Muava, sê ondersoeke word gedoen om die oorsaak van albei ongelukke te bepaal. Ten slotte net weer jou hoofnuus. McKenzie verdedig die FIFA wereldbeker uitgawe van 31 miljoen rand. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: wants you.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met vier van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagen mense.
3: Uitklok weer.
4: Sy, goeienond, ons kyk nou weer vanmorgen, dinsdag 21 juli, koel, bewolk en mistig dier die loop van die oggend. Die son gaan ons klein bykie later die middag uitkom en gaan nog steeds lekker koud wees. Kaapstad, Hermanus, Strand, allemaal morgen op 15, 14 in Langebaan, Klein William 20, Woesters op 17, Momsbury, Parel en Brackenfell, allemaal bereik morgen maximum van 16.
3: Uitklok weer. Bokke Radio, jou klankbaan van lekker lewe. Uitklok word weer trots aan jou gebring deur Enemy Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Die nou Bok Radio Bok TV, hallo daar, goeie naand, die is aan die klok neer, breng hier helemaal uit die uit, daar is Jan Monique, nog som die vir die laatste uur, en is nou tyd vir jou Game With No Name.
1: Letterlijk,
0: a quiz. Okay, nou nie,
1: daar was akelig.
0: Ja, ons gaan moet oefen. So wat is letterlijk a quiz? Wel, ons het vir jou klomp vrou, want Monique het al die vrou, ons het 90 sekundes op die oorloosie, al die antwoorde van die vrou begin allemaal met die sale letter, en jy moet probeer studeer soveel van die vraag kom, want ons bonuspunt, elke derde vraag, wat jy wil antwoord, kry jy een punt, en ons vir Estian op die line, Estian, my pel, gaan het?
2: Lekker jy?
0: Nee, uitstekend, my vriend, vertel ons, waar bevind jy jouself op hierdie maandag aan? Klink of jy nog hard op pad huis toe is?
2: Ja, het is nog op pad huis toe, is daar nie meer so lang
0: toe, okay, Pally, hopelijk is jy afgetrek. So, ons het nou hierdie onverduidelik, dis reg voor eenvoudig, so sê vir ons, is jy reg?
2: Ek is reg.
0: Okay, wel. Ons een lekker prijs van The Grounds Meat and Deli, wat wacht op die wenner van die week. Wat ek vir jou kan sê is, my vriend, sterkte, probeer dier al die antwoorde kom, as daar iets is wat jy nie weet nie, moet nie sê skip nie, geen net een random antwoord, al is het helemaal verkeerd, ons tel daai as een punt vir die drie vrou wat jy kom.
1: Okay, so jou letter vir vandag is L. L vir soos liefde en lekker. Okay, is jy reg vir my?
2: Let's go.
1: Okay, jy gaat ons. Hoofstad van Portugal?
2: Lebanon.
1: Suid-Afrikaanse sangeres achter Kinders van die Wind, Huis en die Mens op die Bus?
2: Hallo, Rita Rau.
1: Grootste kunstmuseum geleen in Parijs?
2: Pretoria.
1: Bok radio aanbieder op tussen 10 en 12?
2: Hallo.
1: Dier waar die koning van die oerwoud is?
2: Leeu.
1: Dobbel en vermaak hoofstad van Nevada?
2: Port Elizabeth.
1: Toyota is een luxe motorvervaardiger?
2: Zeg dat weer?
1: Toyota is een luxe motorvervaardiger?
2: Hij heeft een Volkswagen.
1: Sangeres achter Truth Hurts in About Damn Time?
2: Britney Spears.
1: Nie Simba Chips nie?
2: Nee.
1: Oh Shucks, it's Schuster?
2: Leon.
1: Engelse sokkerklap met Anfield as thuisbaan?
2: Liverpool.
1: Orgaan wat help om jou bloed skoon te maak?
2: Gather.
1: Disney karakter Blank en Stitch?
2: Leo.
1: Springbok slot Blank de Jager?
2: Bloed.
1: Lichaamsorgaan wat jou help asemhaal?
2: Longe.
1: Marvel karakter Thor's broer gespeeld deur Tom Hiddleston?
2: Oh nee, Spider-Man.
1: Moederhandelsmerk gebruik die voorletters LV?
2: Louis Vuitton.
1: Weskusdorp

daar onder lê drie pikke wyne. Dit is Jackie Lou, Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan, Zian en Monique.

0: Henry Versace, Bok Radio, Bok TV, die al ons kof, saam met my Brent.
1: Bok Radio, vinnige verkeer.
0: 24 minute oor 7, ek het geen verkeersnuus vir jou nie, indien jy asseblief enigheids vir ons het, stuur dit gerus deur na 074-2989.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een nakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
4: Die maand is allemaal weer lus van keier. Is dit nou?
5: Wat dat laat die skote, vanavond is weer een grote, aha.
4: Vanavond gaan ons groot, aha.

0: Oh Bob, so stoep, dit is Snotkop net hier op Bok Radio, Bok TV. Hier het die boodskap ingekom. Verkeersnuus, Sharon.
1: Hoi julle, het is een lelike ongeluk in Parel in Hoofstraat by Zomerlis Spar. Dit is een motorvoertuig en een motorfiets. Maar daar is beetje beserings en nood personeel het my net daar opgedaag, so dit is tans gebeur.
0: Baie dankie Sharon, dit is in die Parel in die Hoofstraat daar by Zomerlis Spar, so wees maar net op die uitkyk vir daar die ongeluk. Ons gaan vorentoe met nog lekker musiek, goeie naand as jy nou net ingeskakel het.

0: trein na Joburg toe, trein na Magay toe, dit is Christo en Kobus, net hier op Bok Radio Bok TV, gepraat van trein na Joburg toe, volgende week moet ek in Johannesburg wees, vir die aanbieding van die netbal, maar ons focus maar nou eers op hierdie dag en hierdie week, 20:08, tweede uur, jy kuier saam met my Brent op hierdie maandag, ons speelkennis in Afrika speelietjie, een hele klomp mense het het recht gekry vanavond, ek speel graag een paar van die stemboodskappe met die korrekte antwoorde, natuurlijk die drie vraag, een van die liekies is Ben 10 of een van sy liekies, nummer 2 die Suid-Afrikaanse Olympiese kampioen en wereldrekordhouer in die 400 meter, en dan nummer 3 die langste rivier in Suid-Afrika, vanavond was dit lekker makkelijk.
1: Brent, dit is Ili B, dan is dit die Urania rivier en Wijs van die Kerk sê rekordhouer.
0: Daar sê koorts, ek hoor daar, jou vrou het jou lekker gehelp daar in die achtergrond.
2: Ili B, Wijs van die Kerk en die Urania rivier.
0: Daar sê my vriend, hier is nog eniekie.
3: Early B, Orange River en White van die Kerk.
0: Lekker, dit is natuurlijk, jylle ken die stem, baie bekende stem hier op Bok Radio, dit is JC daar, en ek speel baie graag hier enekie die laatste een.
2: Early B, Widen van die Kerk en Oranje Rivier.
0: Daar sy, dit is Ricardo, en die wenner van haar natuurlijk, hy was gereed, dit is niemand anders as Johannes. Johannes, ons stuur vir die lekker wijnproe, my vriend, vir twee mense. Daar sê ons gaan voort toe, nog lekker muziek, hier is François van Kouk. Ek lewe, ek beloof, baie dankie aan allemaal wat lekker saamgespeel het.

Bos Dave met Spinnekop, net hier op Bok Radio, Bok TV, Joshua na die reen op pad met By My en Pat Shop Boys, New York City Boy.

0: 98 FM.
1: Je kan altijd zijn aanzet dat je blauw wordt in jouw gezicht. Maar als niks voor jullie niet is verkeerd, nee, ik rijk voor jou uit.
0: Harder als jouw tannie, zo ben je.

0: Die tyd op Bok Radio, Bok TV is nou precies 1 minuut voor 11, net hier op jou gunsteling beter alternatief. Lig in die donker is natuurlik insetsel waarop ek nou rarig bykie begin focus, wat ons graag meer en meer wil doen en meer erkenning of erkenning wil begin gee vir mense wat baie baie speciale diens verrig hier in ons omgeving. En terwyl baie van ons vanavond rus, is daar mense wat juist nou hulle skof begin. Mense wat nie vra vir applaus of erkenning nie, maar elke nacht hulle plig met trots verrig. Vanavond se lig in die donker, genuit aan al ons paramedici, SAPD-lede, verkeersbeamtes, brandweermanne, sekuriteitsbeamtes, verpleegkundiges, dokters, insleep, operateurs, beheerkamerpersoneel, vragmotorbestuurders, munisipale noodspanne en elke ander noodsaaklike werker wat ons gemeenskap veilig, gesond en aan die gang hou terwyl die meeste van ons slaap.
1: Waar daar een wolk is, is daar een beat.
0: So ja, ons gaan bykie nou meer verder daar praat, net so ter

Musiek vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.